Montito, la radio du Binondio d'Arson. Ni hoste bei ma wat no hob de tot is rest in i no je me tot kan ni hest de tabajo ni hest de tot as on ek no hoste bei no ni ka basiet na ga lot ma te dot